0: is 3 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Bij het Indonesische eiland Flores hebben ze een aardbeving gehad met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Over schade is nog niks bekend. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven. Flores is een eiland ten oosten van Bali. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals het wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. Een gedurfde belofte van president Trump: zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Er worden 22 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: is 4 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. Autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt daarmee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. En hij moet nu de wet gaan aanpassen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic.

0: Het is 5 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is een aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders die bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied te maken als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM. Hier.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Het is 6 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Er zijn zeker 2 doden. Over schade aan gebouwen en wegen is weinig bekend. En ook in Spanje was een aardbeving in de buurt van Granada. Maar die was minder krachtig. Over slachtoffers en schade is niks bekend. En 2 keer Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons.
3: En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor. Lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Dit is Magic FM.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Meatball to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
5: Heijn. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Het is 7 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer bedrijven bieden huiswerkbegeleiding en bijles aan. Hun aantal is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit onderzoek volgens de Telegraaf. Ouders zouden het gevoel hebben dat scholen te weinig extra ondersteuning bieden. Angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. Iran benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Ze reageren daarmee op president Trump, die zei dat na de oorlog met Iran de straat Amerikaans grondgebied wordt. Hoe hij dat voor zich ziet, zei hij er niet bij. Volgens Trump heeft Amerika de straat van Hormuz eigenlijk al in handen. Ze houden Iraanse schepen daartegen. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardee was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. Ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. En 2 keer Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
8: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM. Hier...

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Dit is Magic FM. The music is

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
6: Het is 8 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, rijst de pan uit. In 10 jaar tijd zijn ze meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Ouders hebben het gevoel dat scholen de ondersteuning niet kunnen geven. Het ministerie zegt dat scholen bijlessen steeds vaker juist wel zelf regelen. Zeker 5 doden voor de kust van het Indonesische eiland Flores na een zware aardbeving. Maar er is angst voor meer slachtoffers. Op meerdere plekken op het eiland is schade en ook is de stroom uitgevallen. Ook in Spanje bij Granada was een aardbeving, maar een veel lichtere. Voor zover bekend met alleen schade. President Trump wil nadat hij de oorlog tegen Iran heeft gewonnen, de straat van Hormuz innemen. Dat zei hij tijdens een speech bij een politieacademie in de staat New York. Hoe hij de inname voor zich ziet, zei Trump niet. Iran heeft gereageerd en zegt dat de zeestraat Iraans blijft en dat ze doorgaan met de blokkade. En discuswerpster Jorinde van Klink is gigantisch trots op haar gouden medaille op de EK in Engeland, zei ze na afloop. Ze had ook al zilver bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter. Nieuwe afstand voor haar en een Nederlands record dat ze deelt met Ellen van Lange. Heel eervol, zei Femke. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door, door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
6: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Dit is Magic FM. The music is

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
0: Praxis. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Het is 9 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Al meer dan 20 doden bij een aardbeving voor de kust van een Indonesisch eiland Flores. Onder meer kwamen een moeder en haar 2 kinderen om toen hun huis instortte. Er zijn veel meer gebouwen beschadigd en er is angst voor veel meer slachtoffers. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die is weer ingetrokken. Het aantal bedrijven dat scholieren bijles geeft is in 10 jaar tijd verdubbeld, meldt de Telegraaf. Ouders schakelen vaak zo'n bedrijf in vanwege lesuitval op scholen. Maar de groei van het aantal bijspijkerbedrijven kan leiden tot meer kansongelijkheid. Het zijn vooral rijke ouders die de bijlessen kunnen betalen. Voor de 8e keer dit jaar is ergens in Nederland weer een tropische nacht gemeten. Bij zo'n plaknacht zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. In Vlissingen was het 20,9 graden en in Maastricht 20,4. Intussen is het overdag in de Bilt alweer meer dan 20 graden. En dat is voor de 61ste dag op rij. Een record. En na zilver bij het kogelstoten heeft Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Engeland goud gehaald bij het discuswerpen. Ze is gigantisch trots, zei ze na afloop. Ook een medaille voor Femke Broeders Bol op haar nieuwe afstand, de 800 meter. Ze vindt dat de overstap beter heeft uitgepakt dan gedacht. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
9: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM. Here we go.

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bytes. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AHA barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dit is Magic FM. The music is magic.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zondag 20 september.
3: Bee Gees bij Main Course, Bauke en The Elders Matters Band, Thomas Hotstuff en Queen Must Go On.
2: Kaarten vanaf 19,95. Kijk op imlive.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Het is 10 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal doden door de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores staat nu op ruim 20, maar verwacht wordt dat het er meer worden. In meerdere steden zijn huizen en gebouwen beschadigd en ingestort. Ook in Spanje bij Granada was een aardbeving, daar is alleen wat schade, geen slachtoffers. In het oosten van België, net onder Limburg, woedt sinds gistermiddag een grote veenbrand. Die heeft al 8 vierkante kilometer verwoest en breidt zich nog steeds uit. De bodem bestaat uit turf en de brand woedt ook onder de grond. Blussen is daarom een lastig karwei. De Belgische brandweer krijgt hulp uit Duitsland. Nog nooit zijn zoveel warme dagen op rij gemeten. Volgens Weer Online is het in de beeld voor de 61ste keer achter elkaar warmer dan 20 graden. En dat is een record. Voor de 8ste keer hebben we dit jaar weer een regionale tropische nacht achter de rug. In Vlissingen en Maastricht zakte de temperatuur vannacht niet onder de 20 graden. En een primeur voor actrice Vaillant van den Bos. Ze gaat als eerste Nederlandse musicalster spelen in de originele cast van een nieuwe musical op West End in Londen. Het gaat om The Greatest Showman van Disney. En Vaillant heeft ook nog eens de hoofdrol. Ze was in Nederland al onder meer te zien in Frozen, Les Miserables en The Sound of Music. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
9: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle

0: Gouda waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Magic FM. The music is magic.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Het is 11 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Grote natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Duitse militairen hebben meerdere brandgangen aangelegd, waardoor het vuur niet meer kan overslaan naar andere gebieden. Het kan nog lang duren voordat de brand is geblust, en daarom mogen de inwoners van het dorp Gij voorlopig nog niet terug naar huis. Intussen woedt ook in het oosten van België een forse natuurbrand. Het is een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds. De branden in Duitsland en België zijn vlak bij de grens met Limburg. Daar krijgen de inwoners het advies ramen en deuren dicht te houden. Er is een verdachte opgepakt voor de dood vorige week van een man uit het Brabantse Werkendam. Het slachtoffer van 52 is door geweld om het leven gekomen. Hij werd zwaargewond gevonden in een pand en overleed op diezelfde nacht in het ziekenhuis. De opgepakte verdachte is 41 en was ook in het pand. En de 58e zwemmarathon in het IJsselmeer gaat vandaag niet door. Die is afgelast omdat het waarschijnlijk gaat onweren. Het was de bedoeling dat 7 mensen zwemmend het IJsselmeer gingen oversteken. Van Stavoren in Friesland naar Medemblik in Noord-Holland. Dat is ruim 22 kilometer. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
10: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,75.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Dit is Magic FM.

0: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5-processor voor €555.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Dek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Het is 12 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Farmers Defence Force is het niet fair om de actievoerende boeren de schuld te geven van het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. We gaan dan ook geen oproep doen om niet meer met tractoren de snelweg op te gaan, zeggen ze. Bij het ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door tractoren. Politievakbond ACP noemt het diep triest dat er 2 doden zijn gevallen. Ze krijgen kritiek omdat de politie niet zou hebben gehandhaafd. Maar daar gaat het lokale gezag, dus de burgemeester, over, zegt de vakbond. Die vindt ook dat actievoerders zich moeten afvragen of het slim is om met tractoren de snelweg op te gaan. Het dodental van de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen tot bijna 40. De beving had een kracht van 7,7 en het epicentrum lag 30 kilometer uit de kust van het eiland Flores. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami waarop duizenden mensen landinwaarts zijn gevlucht. Maar al snel werd de waarschuwing ingetrokken. En bij de grote natuurbrand gisteren in Kroatië is een dode gevallen en zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt. Van hen liggen er 14 in het ziekenhuis. De brand woedde bij de plaats Omis in het zuiden van Kroatië. Zo'n 2000 op de vlucht geslagen mensen zitten in opvangcentra, ook Nederlandse toeristen. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten vallen buien. Vanmiddag breekt vanuit het westen vaker de zon door bij 22 tot 30 graden. Morgen droog en zonnig en nog een paar graden minder warm. En tot zover het AP-nieuws.
8: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Dit is Magic FM. The music is magic.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zondag 20 september.
3: Bee Gees bij Main Course, Bauke en de Elders Matters Band, Donna's Hot Stuff en Queen Must Go On.
2: Kaarten vanaf 19,95. Kijk op imlive.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Het is 1 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Boerenactiegroepen roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren vielen 2 doden en 6 gewonden. Wacht eerst de feiten af, zegt de Agractie. En ook Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct actievoerende boeren de schuld te geven. In Limburg hebben ze last van 2 natuurbranden, net over de grens in Duitsland en België. De veiligheidsregio heeft tientallen meldingen gekregen van rook en stank. In het oosten van België woedt sinds gisteren een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. De natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta honderden mensen tegengehouden. Het zouden geen Marokkanen zijn, maar mensen uit andere Afrikaanse landen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, maar de grens wordt nu veel beter bewaakt dan een paar weken geleden. En in Ommen in Overijssel was de politie een paar uur druk met een man met een vuurwapen. Hij werd daarmee eerst op straat gezien en later in een woning. Het huis werd omsingeld en de politie probeerde contact met de man te krijgen. Hij is uiteindelijk opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En tot zover het AP-nieuws.
1: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Dit is Magic FM. The music is

0: je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Het is 2 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Nijmegen is vannacht een man overleden toen de politie hem in zijn woning wilde aanhouden. Het gebeurde na een melding over geschreeuw van de man. Toen de politie hem probeerde op te pakken, liep het helemaal uit de hand. Hij verzette zich en weet niet goed waarna hij overleed. Landbouworganisatie LTO roept leden op zich altijd aan de wet te houden. Ga dus niet met tractoren de snelweg op, want dat mag niet, zegt LTO. Boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in de file ontstaan door tractoren vielen 2 doden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook 11 gewonden. De luchtaanval zou gericht zijn op een woning en er wordt nog gezocht naar overlevenden. De Libanese premier veroordeelt de actie, ook omdat hij niet op militaire doelen was. En in Limburg is vannacht op mysterieuze wijze een auto in een boom beland. Het gebeurde volgens regiozender L1 bij de afslag Valkenburg op de A79. De bestuurder kwam met de schrik vrij en meldde zichzelf op het politiebureau. Daar begrijpen ze ook niet hoe de auto in de boom terecht is gekomen. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En tot zover het AP-nieuws.
7: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Het is 3 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben in Den Haag de toegang naar de A12 geblokkeerd. Ze hielden op een kruispunt al het verkeer tegen, maar liepen daarna naar de Utrechtse baan waar velen zijn gaan zitten. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en er is politie aanwezig. Na het dodelijke ongeluk op de A59 is goed nagedacht of de actie wel moest doorgaan, zegt iemand van Extinction. Gisteren vielen bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren 2 doden. Maar volgens Extinction is de klimaatcrisis te belangrijk om de actie te cancelen. Wel hebben enkele activisten afgezegd. In het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een busje. Daar is het een familie die onderweg was naar een bruiloft. Het busje kreeg een klapband en crashte. Onder de doden zijn 2 kinderen. Bij het ongeluk in Turkije raakten ook 11 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. En Nederland stuurt blushelikopters naar het oosten van België om te helpen bij het bestrijden van de veenbrand. Het vuur in de Hoge Venen wordt groter en groter. Er staat een gebied in brand van 16 vierkante kilometer. Omdat de bodem uit turf bestaat, moet de brand ook ondergronds en dat maakt het blussen lastig. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken en wat zon. De meeste zon in het zuiden. Tussendoor ook een paar buien. In het noorden is het 20 graden. In het zuiden met 30 graden nog tropisch. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM. Hier.

0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Dit is Magic FM. The music is magic.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
1: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste 2 weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het is 4 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeren een tijdje op de Utrechtse baan de toegang naar de A12. De actie was niet aangemeld bij de gemeente en burgemeester Van Zanen gaf bevel tot ontruiming. Daarop bracht de politie de activisten over naar arrestantenbussen. De natuurbrand in het oosten van België is de ergste in de Belgische geschiedenis. Dat zeggen de burgemeesters van 2 dorpen in de buurt. In natuurgebied Hoge Venen is al 16 vierkante kilometer in rook opgegaan. Andere EU-landen helpen de Belgen mee met blussen. Ons land heeft 2 blushelikopters aangeboden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied in Indonesië. Het eiland Flores is getroffen door een beving met een kracht van 7,7 en het dodental staat op zeker 40. Ook waren er bevingen bij Sumatra en het buurland Papua-Nieuw-Guinea. En de luchthaven bij Catania op het Italiaanse eiland Sicilië heeft het vliegverkeer weer opgestart. Het vliegveld ging deze week dicht vanwege een uitbarsting van de vulkaan Etna. As kon het vliegverkeer in gevaar brengen. De luchthaven van Catania is de op 4 na drukste van Italië en reizigers moeten nog rekening houden met vertragingen. Het weer van Weer Online. In het binnenland de meeste buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Het is 22 tot 29 graden. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het is nog wat koeler dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
5: Dit is Magic FM. The music is magic.

0: Roet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,75.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Het is 5 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn alle demonstranten opgepakt. Het zijn er volgens de politie zo'n 40. Ze blokkeerden vanmiddag de toegang naar de A12. Toen burgemeester Van Zanen ervan hoorde, moest de actie direct worden gestopt. Maar geen enkele demonstrant luisterde daarnaar. Buitenlandminister Berendsen vindt het belangrijk om de Belgen te helpen bij het bestrijden van de grote veenbrand in de Ardennen. Hij zegt dat Nederland onder andere een Chinook-helikopter naar België stuurt. Die kan duizenden liters water boven een brand uitstorten. Het vuur in natuurgebied Hogeveen ontstond gisteren en werd snel groter. Er worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving in Indonesië bij het eiland Flores. Zeker 47 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. EU-baas Ursula von der Leyen heeft de Indonesiërs ook hulp aangeboden. En hondentrimsalons zitten volgens Omroep West met de handen in het haar. Ze hebben het zo druk dat ze hun klanten nee moeten verkopen. De drukte komt doordat meer en meer mensen een labradoedel in huis hebben. Die zijn volgens hondentrimmers heel schattig, maar het verzorgen van een vacht kost nogal wat tijd. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
10: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Dit is Magic FM.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zondag 20 september.
3: Bee Gees bij Main Course, Bauke en The Elders Matters Band, Thomas Hot Stuff en Queen Must Go On.
2: Kaarten vanaf 19,95. Kijk op imlive.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar Trekpleister.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe!
10: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Het is 6 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote veenbrand in de Belgische Ardennen komt gevaarlijk dicht bij 2 dorpen. Die worden voor een deel ontruimd. Sinds gisteren is in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen ruim 16 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Burgemeesters hebben het over de ergste brand in de Belgische geschiedenis. De aangehouden snelwegblokkeerders in Den Haag hebben niet lang vastgezeten. De politie zette ze met een bus af bij het stadion van ADO Den Haag. Daar zijn hun gegevens genoteerd en kwamen ze vrij. Het gaat om 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden vanmiddag 1,5 uur lang de toegang naar de A12. In het Comomeer in Italië proberen hulpdiensten een verdronken zeiler terug te vinden met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Slachtoffer is iemand uit Milaan die op vakantie was in het Comomeer. Tijdens het zeilen kwam hij in het water terecht. Een grote zoekactie leverde niks op. En in ons land is het WK hockey begonnen en er is een prima start voor de Oranje vrouwen die hun wereldtitel verdedigen. Ze wonnen hun openingswedstrijd in Amstelveen met 2-0 van Chili. Joosje Burg en Jeppe Jansen scoorden. Nederland organiseert het WK samen met België. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Dit is Magic FM.

0: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Soedal. De bouwverslimmers.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja. Au.
2: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Het is 7 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag is een belangrijke herdenking begonnen. Bij het Indisch monument worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken en onder andere premier Jetten en de Haagse burgemeester Van Zanen leggen een krans. Hij wordt groter en groter, de veenbrand in de Belgische Ardennen. Er is in natuurgebied de Hoge Venen al ruim 20 vierkante kilometer in rook opgegaan. Honderden mensen uit twee Belgische dorpen in de buurt van de brand zijn hun huis uit. Er is voor de zekerheid ook een hotel ontruimd. Bij de traditionele schoonmaakactie op onze stranden is minder afval verzameld dan vorig jaar. Vrijwilligers hebben in 2 weken tijd ruim 4000 kilo aan troep geraapt, zoals flesjes en verpakkingen. Afval dat anders in zee terecht zou zijn gekomen. Wel werden er veel meer sigarettenpeuken gevonden. En NEC kan zich met een goed gevoel voorbereiden op de laatste voorronde van de Champions League. In de Eredivisie wonnen ze vanavond simpel met 4-1 bij Willem II. Woensdag en de week erna neemt NEC het op tegen de Noorse Bodø Glimt. De winnaar gaat naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: maak je snel vrienden. Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Dit is Magic FM. The music is

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Het is 8 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Door de veenbrand in de Belgische Ardennen is sinds gisteren al ruim 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Het gaat om de ergste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het vuur komt gevaarlijk dicht bij 2 dorpen. Er zijn honderden mensen hun huis uit en naar een veilige plek gebracht. Er zijn zorgen over het aantal rondzwervende sigarettenpeuken op onze stranden. Bij de jaarlijkse schoonmaakactie zijn er bijna 80.000 geraapt, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee zegt dat sigarettenfilters gevaarlijk zijn voor vogels, vissen en andere dieren. Ze roepen op om stranden rookvrij te maken. Honderden mensen hebben afscheid genomen van de Britse zangeres Bonnie Tyler. Ze overleed vorige maand en vandaag werd haar kist naar haar huis in Wales gebracht. Op beeld is te zien hoe fans zich op straat hebben verzameld en bloemen leggen. De 75-jarige Bonnie Tyler kennen we vooral van de hit Total Eclipse of the Heart. En bij de EK zwemmen in Parijs hebben we er weer een medaille bij. Koen de Groot pakte zilver op de 50 meter schoolslag en verbeterde zijn eigen Nederlandse record. Bij de 50 meter vrije slag viel Marit Steenbergen buiten de prijzen. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Dit is Magic FM, de

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
2: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Het is 9 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Daar werden tijdens de oorlog de Japanners de baas en die sloten Nederlandse families op in kampen waar ze werden mishandeld. Herdenking was bij het Indisch monument en premier Jette legde er een krans. In de Belgische Ardennen zijn sinds gisteren al duizenden voetbalvelden aan natuur verbrand. De brand in natuurgebied Ogevenen zou de grootste zijn in de geschiedenis van België. Uit twee dorpen in de omgeving zijn 600 mensen geëvacueerd. Bij het bestrijden van het vuur helpt ons land de Belgen met twee blushelikopters. Een zoekactie in het Como-meer in Italië. Hulpdiensten proberen een zeiler terug te vinden die in het water terechtkwam. Hij is niet meer gevonden en daarom wordt nu gezocht met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de zeiler is verdronken. En AZ is na twee wedstrijden koploper in de Eredivisie. Na de winst van vorige week tegen ADO Den Haag wonnen ze vanavond opnieuw. Dit keer op bezoek bij FC Utrecht met 4-1. Utrecht heeft nog geen enkel punt en staat samen met Willem II onderaan. Willem II verloor vanavond ook met 4-1 van NEC. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
10: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Dit is Magic FM. The music is magic.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Het is 10 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De Belgische brandweer gaat straks de tweede nacht in bij het blussen van de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. In de Ardennen is in natuurgebied de Hoge Venen al meer dan 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. 2 dorpen in de buurt zijn voor een deel ontruimd. Ons land helpt de Belgen met 2 blushelikopters. Een bestelbusje is vanavond in Amsterdam een huis binnengereden, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar het huis in de wijk Osdorp heeft veel schade en er wordt nu onderzocht of het kan instorten. De bestuurder van het busje is opgepakt, hij had gedronken. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er veel meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en een verpakking van een chocoladereep uit 1991. En bij de EK-atletiek in Engeland blijft ons land medailles binnenharken. Op de 400 meter won Dieke Klaver brons. Op het onderdeel 7-kamp pakte Emma Oosterwegel zilver en ging het brons naar Sophie Dokter. Ook succes op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen pakte haar 6e medaille. Zilver op de 100 meter rugslag. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,75.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Het is 11 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. Twee helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch Monument. Er werden kransen gelegd door premier Jetten en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisie-overwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Dit is Magic FM.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Het is 12 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
7: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Fortuna Sittard, dat vorige week nog tegen PSV stunte, won afgelopen avond met 3-1 van Cambuur. Na een kwartier stond het al 2-0. PSV won met 2-1 van Excelsior en AZ overklaste Utrecht door met 4-1 te winnen. NEC won met dezelfde uitslag van Willem II. AZ gaat nu aan kop in de Eredivisie. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.

0: is 1 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. En bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Stefan Nillissen, die op het EK atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer gebeurde dat in 1950. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM. Hier.

0: is 2 uur. Magic. Dit is het nieuws op Magic FM.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De 4 hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van Indiana zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en de verpakking van een chocoladereep uit 1991. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb je een DAB Plus radio in de auto? Dan luister je Magic FM. Hoor hoe muziek je kan verrassen. Ontdek hoe magic we zijn op DAB Plus. Magic FM.